0: Vanmiddag een politieagent om het leven gekomen bij een aanrijding. Een vrachtwagen kwam iets na 1:30 in botsing met een personenauto. De politie maakt nu bekend dat het gaat om een burgervoertuig waar agenten in zaten. Een van hen overleefde de aanrijding niet, de andere agent raakte zwaar gewond. De politie is nog op zoek naar getuigen. Of de vrachtwagenchauffeur gewond is geraakt is niet bekend. In Brabant is bij een zoektocht naar een drenkeling een lichaam uit het water gehaald. Dat meldt de politie op X. De persoon werd gevonden in een plas tussen Helmond en Bakel. De politie kreeg gisteravond een melding binnen van een mogelijke drenkeling. Daarna begonnen de brandweer en enkele duikers een zoekactie, waarna het lichaam rond 11 uur werd gevonden. De politie zegt dat de identiteit van het slachtoffer nog moet worden vastgesteld. En daarna zullen de nabestaanden op de hoogte worden gebracht. In het Verenigd Koninkrijk heeft prins Harry een zeldzaam bezoek gebracht aan de koninklijke familie. Die ontmoeting wordt door Britse pers de Royal Reunion genoemd. Prins Harry en zijn vrouw Meghan namen hun twee kinderen mee naar Highgrove House, een privéverblijf van koning Charles. De ontmoeting is bijzonder omdat Charles zijn kleinkinderen al jaren niet heeft gezien. Prins Harry en zijn vrouw Meghan verlieten het Verenigd Koninkrijk 6 jaar geleden en legden toen ook hun koninklijke taken neer. Sindsdien wonen ze in Californië. En Spanje is door naar de halve finales op het WK voetbal na een 2-1 zege op België. Die wedstrijd in Los Angeles ging lang gelijk op, maar kort voor tijd werd de wedstrijd beslist door een goal van Marino. De Spanjaard scoorde na een fout van de Belgische invalkeeper. Lammers moest de tweede helft invallen nadat de eerste doelman van België, Courtois, geblesseerd naar de kant was gegaan. In de halve finale speelt Spanje tegen Frankrijk en die wedstrijd is dinsdagavond om 9 uur. Het weer. Vannacht kan er in het noorden mist ontstaan. De temperatuur daalt tot een graad of 14 in het noordoosten tot 17 in Zeeland. Later vandaag in het noorden grijs. Daarna breekt overal de zon door. Wordt het maximaal 33 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Flevoland.
2: Het komende uur de lekkerste muziek.

0: op de radio. De lekkerste muziek.
1: Dit is Flevoland. Ook 's nachts jouw zender. Nu het nieuws van 3 uur.
2: Stef Banstra met het NOS Journaal. In Lieren in Gelderland is gistermiddag een politieagent om het leven gekomen bij een aanrijding. Een vrachtwagen kwam iets na 2:30 in botsing met een personenauto. De politie maakte net bekend dat het gaat om een burgervoertuig waar agenten in zaten. Een van hen overleefde die aanrijding niet. De andere agent raakte zwaar gewond. De politie is nog op zoek naar getuigen. Of de vrachtwagenchauffeur gewond is geraakt, is niet bekend. In Brabant is bij een zoektocht naar een drenkeling een lichaam uit het water gehaald. Dat meldt de politie op X. De persoon werd gevonden in een plas tussen Helmond en Bakel. De politie kreeg gisteravond een melding binnen van een mogelijke drenkeling. Daarna begonnen de brandweer en enkele duikers een zoekactie, waarna het lichaam rond 11 uur werd gevonden. De politie zegt dat de identiteit van het slachtoffer nog moet worden vastgesteld. En daarna worden de nabestaanden op de hoogte gebracht. In het Verenigd Koninkrijk heeft prins Harry een zeldzaam bezoek gebracht aan de koninklijke familie. Die ontmoeting wordt door Britse media de Royal Reunion genoemd. Prins Harry en zijn vrouw Meghan namen hun 2 kinderen mee naar Highgrove House, een privéverblijf van koning Charles. En die ontmoeting is bijzonder te noemen omdat Charles zijn kleinkinderen al jaren niet heeft gezien. Prins Harry en zijn vrouw Meghan verlieten het Verenigd Koninkrijk 6 jaar geleden en legden toen hun koninklijke taken neer. Sindsdien wonen ze in Californië. En Spanje is door naar de halve finales op het WK voetbal na een 2-1 zege op België. Die wedstrijd in Los Angeles ging lang gelijk op, maar kort voor tijd werd de wedstrijd beslist door een goal van Marino. De Spanjaard scoorde na een fout van de Belgische invalkeeper. Lammers moest de tweede helft invallen nadat de eerste doelman van België, Courtois, geblesseerd naar de kant was gegaan. In de halve finale speelt Spanje tegen Frankrijk. Die wedstrijd is dinsdagavond om 9 uur. Het weer vannacht kan er in het noorden mist ontstaan. Het is een graad of 14 in het noordoosten tot 17 in Zeeland. Later vandaag in het noorden grijs, daarna overal zon en maximaal 33 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Flevoland.
0: Het komende uur de lekkerste muziek.

je klaar voor een zomer vol sfeer, muziek en meezingers. De komende zaterdagen vieren we Jordaan in de Polder, het feest uit Lelystad. Voor het grote meezingfeest zie je de docu Sprookje in de Polder, over twee jongens die hun droom lieten uitgroeien tot een knallend evenement. Direct gevolgd door de hoogtepunten van Jordaan in de Polder, met optredens van onder andere Danny de Munk, Wolter Kroes, Guido van der Graaf en Robert van Hemert. Van 4 juni tot en met 8 augustus, elke zaterdagavond. Zing mee en beleef het mee. Jordaan in de Polder, bij ons op tv.

0: op de radio. De lekkerste muziek.
1: Dit is Flevoland. Ook te volgen op Instagram. Nu het nieuws van 4 uur.
2: Stef Bandstra met het NOS Journaal. Op de Bahama's zijn 10 mensen om het leven gekomen bij een vliegtuigongeluk. Het kleine toestel crashte op het eiland Noord-Andros. Het vliegtuig was opgestegen vanaf de hoofdstad, vanaf de Bahama's. Op de Bahama's was het vandaag een feestdag vanwege de 53e onafhankelijkheidsdag. Volgens de premier heerst er nu vooral een rouwstemming. Vliegtuigen van de maatschappij Flamingo Air blijven voorlopig aan de grond. Dit is volgens de lokale autoriteiten een voorzorgsmaatregel in afwachting van de oorzaak van het ongeluk. In Lieren in Gelderland is gistermiddag een politieagent om het leven gekomen bij een aanrijding. Een vrachtwagen kwam iets na 1:30 in botsing met een personenauto. Later werd duidelijk dat het gaat om een burgervoertuig waar agenten in zaten. Een van hen overleefde die aanrijding niet, de andere agent raakte zwaar gewond. De politie is nog op zoek naar getuigen van het ongeluk. Of de vrachtwagenchauffeur ook gewond raakte, is niet bekend. In het Verenigd Koninkrijk heeft prins Harry een zeldzaam bezoek gebracht aan de koninklijke familie. Die ontmoeting wordt door Britse media de Royal Reunion genoemd. Prins Harry en zijn vrouw Meghan namen hun 2 kinderen mee naar Highgrove House. Dat is een privéverblijf van koning Charles. Die ontmoeting is bijzonder te noemen omdat koning Charles zijn kleinkinderen al jaren niet had gezien. Prins Harry en zijn vrouw Meghan verlieten het Verenigd Koninkrijk 6 jaar geleden en legden toen ook hun koninklijke taken neer. Sindsdien wonen ze in Californië. En in Brabant is bij een zoektocht naar een drenkeling een lichaam uit het water gehaald. Dat meldt de politie op X. De persoon werd gevonden in een plas tussen Helmond en Bakel. De politie kreeg gisteravond een melding binnen van een mogelijke drenkeling. Daarna begonnen de brandweer en enkele duikers een zoekactie, waarna het lichaam rond 11 uur 's avonds werd gevonden. De politie zegt dat de identiteit van het slachtoffer nog moet worden vastgesteld. Daarna zullen ook de nabestaanden op de hoogte worden gebracht. Het weer in het noorden en midden van het land kan het mistig zijn. Het is zo'n 14 graden in het noordoosten tot 17 in Zeeland. De ochtend begint straks in het noorden grijs. Later op de dag breekt overal de zon door en dan wordt het maximaal 33 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Flevoland.
0: Het komende uur de lekkerste muziek.

je klaar voor een zomer vol sfeer, muziek en meezingers. De komende zaterdagen vieren we Jordaan in de Polder, het feest uit Lelystad. Voor het grote meezingfeest zie je de docu Sprookje in de Polder. Over twee jongens die hun droom lieten uitgroeien tot een knallend evenement. Direct gevolgd door de hoogtepunten van Jordaan in de Polder. Met optredens van onder andere Danny de Munk, Walter Kroes, Guido van der Graaf en Robert van Hemert. Van 4 juli tot en met 8 augustus, elke zaterdagavond. Zing mee en beleef het mee. Jordaan in de Polder, bij ons op tv.

0: Nederlandse radio, de lekkerste muziek.
1: Dit is Flevoland op KPN-kanaal 505. Nu het nieuws van 5 uur.
2: Stef Banstra met het NWS-journaal. De Britse politie heeft een verdachte opgepakt in het onderzoek naar de moord op een oud-politica. Anne Whitcomb werd afgelopen donderdag doodgevonden in haar huis in het zuiden van Engeland. De verdachte is een Britse man van 26. Volgens de politie zijn er nog geen aanwijzingen dat de moord politiek gemotiveerd is. Of Whitcomb en de verdachte elkaar kenden, onderzoekt de politie nog. Whitcomb was in het Verenigd Koninkrijk in de jaren 90 onder meer staatssecretaris voor werkgelegenheid. Op de Bahama's zijn 10 mensen om het leven gekomen bij een vliegtuigongeluk. Het kleine toestel crashte op het eiland Noord-Andros. Het vliegtuig was opgestegen vanaf de hoofdstad van de Bahama's, Nassau. Op de Bahama's was het vandaag eigenlijk een feestdag vanwege de 53ste onafhankelijkheidsdag. Maar volgens de premier heerst er nu vooral een rouwstemming. Lokale vliegtuigen blijven voorlopig aan de grond. En dat is volgens de lokale autoriteiten een voorzorgsmaatregel in afwachting van de oorzaak van het ongeluk. In Lieren in Gelderland is gistermiddag een politieagent om het leven gekomen bij een aanrijding. Een vrachtwagen kwam iets na 1:30 in botsing met een personenauto. Inmiddels is duidelijk dat het gaat om een burgervoertuig waar dus agenten in zaten. Een van hen overleefde die aanrijding niet. De andere agent raakte zwaar gewond. De politie is nog op zoek naar getuigen. Of de vrachtwagenchauffeur ook gewond is geraakt, is niet bekend. En verschillende winkels zijn gestopt met de verkoop van squishy dumplings. De knijpballetjes met glitters en leuke kleurtjes zijn populair onder kinderen. Maar de kans bestaat dat er kankerverwekkende stoffen in zitten. Dat blijkt uit onderzoek in opdracht van de Belgische krant Het Laatste Nieuws. Vorige maand was in het Verenigd Koninkrijk al een terugroepactie. Bol.com heeft nu in Nederland alle squishy dumplings uit de verkoop gehaald. Ook in België halen winkels dat speelgoed uit het assortiment. Het weer in het noorden en midden van het land kan het mistig zijn. Het is nog zo'n 14 graden in het noordoosten tot 17 in Zeeland. De ochtend begint in het noorden grijs. Later op de dag breekt overal de zon door. Het wordt dan maximaal 33 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Flevoland.
0: Het komende uur de lekkerste muziek.

interview? Je kunt alles terugkijken. Je mist niets dankzij gemist op omroepflevoland.nl, via gemist op onze app en een selectie van onze filmpjes op YouTube.

je klaar voor een zomer vol sfeer, muziek en meezingers. De komende zaterdagen vieren we Jordaan in de Polder, het feest uit Lelystad. Voor het grote meezingfeest zie je de docu Sprookje in de Polder. Over twee jongens die hun droom lieten uitgroeien tot een knallend evenement. Direct gevolgd door de hoogtepunten van Jordaan in de Polder. Met optredens van onder andere Danny de Munk, Walter Kroes, Guido van der Graaf en Robert van Hemert. Van 4 juli tot en met 8 augustus, elke zaterdagavond. Zing mee en beleef het mee. Jordaan in de Polder, bij ons op tv.

0: Ben jij een beeldend kunstenaar of creatieve hobbyist?
1: Nee, ik fotografeer het in volle bloei.
0: Heb je iets moois gemaakt dat Flevoland moet zien?
2: Nou, hier zit van alles. Een blikje, rietjes, patatbakje.
0: Dit is je moment. Wij zetten elke maand regionale kunst in de schijnwerpers. En misschien is jouw werk straks bij ons te zien. Laat heel Flevoland meegenieten van jouw schilderij, sculptuur of ander kunstwerk. Een maand lang prominent in beeld in onze studio.
3: Dus heb ik eerst de bouwstelling die daar op het werf staat. Die heb ik getekend.
0: Twijfel niet, dit is jouw kans om te schitteren. Meld je vandaag nog aan via mijnkunst@omroepflevoland.nl. En wie weet bewondert straks heel Flevoland jouw kunst.

gemist of een mooi interview? Je kunt alles terugkijken. Je mist niets dankzij gemist op omroepflevoland.nl, via gemist op onze app en een selectie van onze filmpjes op YouTube.

0: Max op de radio. De lekkerste muziek.
1: Dit is Flevoland. De hele dag jouw zender. Nu het nieuws van 6 uur.
2: Stef Bandstra met het NWS Journaal. Apple sleept OpenAI voor de rechter. Apple beschuldigt het bedrijf van het stelen van bedrijfsgeheimen voor het ontwikkelen van ChatGPT. In de zaak worden 2 oud-Apple-medewerkers aangewezen als schuldigen. Het duo werkte aan producten als de iPhone en stapte daarna over naar OpenAI, het moederbedrijf van ChatGPT. OpenAI zegt in een reactie geen interesse te hebben in de bedrijfsgeheimen van Apple. De Britse politie heeft een verdachte opgepakt in het onderzoek naar de moord op een oud-politica. Anne Whitcomb werd afgelopen donderdag doodgevonden in haar huis in het zuiden van Engeland. De verdachte is een Britse man van 26. Volgens de politie zijn er nog geen aanwijzingen dat de moord politiek gemotiveerd is. Of Anne Whitcomb en de verdachte elkaar kenden, onderzoekt de Britse politie nog. Whitcomb was in het Verenigd Koninkrijk in de jaren 90 onder meer staatssecretaris voor werkgelegenheid. Op de Bahama's zijn 10 mensen om het leven gekomen bij een vliegtuigongeluk. Het kleine toestel crashte op het eiland Noord-Andros. Het vliegtuig was opgestegen vanaf de hoofdstad van de Bahama's.

0: de oorzaak van het ongeval. In Lieren in Gelderland is gistermiddag een politieagent om het leven gekomen bij een aanrijding. Een vrachtwagen botste op een personenauto. De politie maakte later bekend dat daar twee agenten in zaten, van wie één het ongeval niet heeft overleefd. De andere agent is zwaargewond naar het ziekenhuis toegebracht. En Spanje is door naar de halve finales op het WK voetbal. De wedstrijd tegen België eindigde in 2-1. België wisselde de keeper Courtois vanwege een blessure. Daarna hield invaller Lammers een schot van de Spaanse spits Merino niet tegen. In de halve finale speelt Spanje straks tegen Frankrijk. Die wedstrijd is komende dinsdagavond om 9 uur. Het weer, de ochtend begint in het noorden grijs, vanmiddag overal zon. In het midden en zuiden van het land gaat om 8 uur vanochtend het Nationaal Hitteplan in, vanwege temperaturen tot wel 33 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Flevoland.
2: Goedemorgen. Het komende uur de lekkerste muziek.

jij alles te weten over Flevoland. Van polder tot tulpenvelden, van Lelystad tot... waar ligt Nagel ook alweer? Denk jij alles te weten over Flevoland? Test je kennis met onze razend leuke quizzen op Instagram en Facebook. Je krijgt niet alleen wat nieuws, maar blijft ook helemaal bij met de laatste weetjes en mooie verhalen uit onze provincie. Dus waar wacht je nog op? Volg ons op Instagram via @omroepflevoland en laat zien...

je klaar voor een zomer vol sfeer, muziek en meezingers. De komende zaterdagen vieren we Jordaan in de Polder, het feest uit Lelystad. Voor het grote meezingfeest zie je de docu Sprookje in de Polder. Over twee jongens die hun droom lieten uitgroeien tot een knallend evenement. Direct gevolgd door de hoogtepunten van Jordaan in de Polder. Met optredens van onder andere Danny de Munk, Walter Kroes, Guido van der Graaf en Robert van Hemert. Van 4 juli tot en met 8 augustus, elke zaterdagavond. Zing mee en beleef het mee. Jordaan in de Polder, bij ons op tv.

Wil jij wereldberoemd worden in heel Flevoland? Kun jij goed zingen, een instrument bespelen of krijg jij iedereen moeiteloos aan het lachen met jouw moppen of cabaret? Dit is Flevoland geeft jou de kans om maximaal 5 minuten te schitteren in onze studio. Stuur een korte omschrijving van je act en wie weet ziet de hele provincie jou schitteren op radio, tv en internet. Mail naar openpodium@omroepflevoland.nl.

0: Max op de radio. De lekkerste muziek.
1: Dit is Flevoland op 89.8 FM. Nu het nieuws van 7 uur.
2: Annette Schut met het NOS Journaal. Apple is een rechtszaak begonnen tegen OpenAI. Apple beschuldigt het bedrijf van het stelen van bedrijfsgeheimen voor het ontwikkelen van ChatGPT. In de zaak worden twee oud-Apple-medewerkers aangewezen als schuldigen. Ze werkten aan producten als de iPhone en stapten daarna over naar OpenAI, het moederbedrijf van ChatGPT. OpenAI zegt in een reactie geen interesse te hebben in de bedrijfsgeheimen van Apple. De Britse politie heeft een verdachte opgepakt in het onderzoek naar de moord op een oud-politica. Anne Widdecombe werd eergisteren doodgevonden in haar huis in het zuiden van Engeland. De verdachte is een Britse man van 26. Volgens de politie zijn er nog geen aanwijzingen dat de moord politiek gemotiveerd is. Of de politica en de verdachte elkaar kenden, onderzoekt de politie nog. Widdecombe was in het Verenigd Koninkrijk in de jaren 90 onder meer staatssecretaris voor werkgelegenheid. Op de Bahama's zijn 10 mensen om het leven gekomen bij een vliegtuigongeluk. Een klein toestel crashte op het eiland Noord-Andros. Het was opgestegen vanaf de hoofdstad van de Bahama's. Vliegtuigen van de maatschappij Flamingo Air blijven voorlopig aan de grond. Het is volgens lokale bestuurders een voorzorgsmaatregel in afwachting van de oorzaak van het ongeluk. In Berlijn wordt sinds gisteravond een vrouw gegijzeld in een supermarkt. De omgeving van de supermarkt is afgezet. De man gijzelde de vrouw gisteravond rond 10 uur... in een winkel in de zuidelijke wijk Marienvelde. Over het motief van de gijzelnemer of de toestand van de vrouw is nog niets bekend. Rond het gebouw staan politievoertuigen, ambulances en brandweerwagens. Het weer. Eerst in het noorden grijs, vanmiddag overal zon. In het midden en zuiden van het land geldt straks vanaf 8 uur het Nationaal Hitteplan. Vanwege temperaturen tot wel 33 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Flevoland.
3: Goedemorgen. Het komende uur de lekkerste muziek.

interview? Je kunt alles terugkijken. Je mist niets dankzij gemist op omroepflevoland.nl, via gemist op onze app en een selectie van onze filmpjes op YouTube.

0: Ben jij een beeldend kunstenaar of creatieve hobbyist?
1: Nee, ik fotografeer het in volle bloei.
0: Heb je iets moois gemaakt dat Flevoland moet zien?
2: Nou, hier zit van alles. Een blikje, rietjes, patatbakje.
0: Dit is je moment. Wij zetten elke maand regionale kunst in de schijnwerpers. En misschien is jouw werk straks bij ons te zien. Laat heel Flevoland meegenieten van jouw schilderij, sculptuur of ander kunstwerk. Een maand lang prominent in beeld in onze studio.
3: Dus heb ik eerst de bouwstelling die daar op het werf staat. Die heb ik getekend.
0: Twijfel niet, dit is jouw kans om te schitteren. Meld je vandaag nog aan via mijnkunst@omroepflevoland.nl. En wie weet bewonderen.

bent altijd direct op de hoogte van het nieuws. Bij groot nieuws krijg je zelfs een pushmelding, zodat jij het als eerste weet. Waar je ook gaat, neem ons mee. Download de app van Omroep Flevoland.

of een mooi interview? Je kunt alles terugkijken. Je mist niets dankzij gemist op omroepflevoland.nl, via gemist op onze app en een selectie van onze filmpjes op YouTube.

0: jouw verzoekplaat in Flevoland Muziekland? Dat kan. Stuur ons een appje op 0320 28 50 50. Dan zing je binnenkort mee met je favoriete muziek. WhatsApp 0320 28 50 50.
1: De grootste hits. Je hoort ze het hele weekend bij Flevoland.

0: Straks op de radio, de lekkerste muziek.
1: Dit is Flevoland op 89.8 FM. Nu het nieuws van 8 uur.
2: Annette Schut met het NOS Journaal. In Berlijn wordt sinds gisteravond een vrouw gegijzeld in een supermarkt. De omgeving van die supermarkt is ruim afgezegd. Een man gijzelde de vrouw gisteravond rond 10 uur... in een winkel in de zuidelijke woonwijk Marienvelde. Over zijn motief of de toestand van de vrouw is nog niets bekend. De politie zegt in contact te staan met de gijzelnemer. Apple is een rechtszaak begonnen tegen OpenAI. Apple beschuldigt het bedrijf van het stelen van bedrijfsgeheimen voor het ontwikkelen van ChatGPT. In de zaak worden 2 oud-Apple-medewerkers aangewezen als schuldigen. Het duo werkte aan producten als de iPhone en stapte daarna over naar OpenAI. Het bedrijf zegt in een reactie helemaal geen interesse te hebben in de bedrijfsgeheimen van Apple. In Lieren in Gelderland is gistermiddag een politieagent om het leven gekomen bij een aanrijding. Een vrachtwagen kwam iets na 1:30 in botsing met een personenauto. Inmiddels is duidelijk dat het gaat om een burgervoertuig waar agenten in zaten. Een van hen overleefde die aanrijding niet. De andere agent raakte zwaar gewond. De politie is op zoek naar getuigen van het incident. In het Verenigd Koninkrijk heeft prins Harry een zeldzaam bezoek gebracht aan de koninklijke familie. De ontmoeting wordt door Britse media de Royal Reunion genoemd. Harry en zijn vrouw Meghan namen hun 2 kinderen mee naar Highgrove House, een privéverblijf van koning Charles. Die ontmoeting is bijzonder omdat Charles zijn kleinkinderen al jaren niet heeft gezien. Harry en Meghan vertrokken 6 jaar geleden naar de VS en legden toen hun koninklijke taken neer. Het weer. De dag begint hier en daar wat bewolkt en mistig, maar het grijs verdwijnt snel. De dag verloopt verder uiterst zonnig en warm bij zo'n 23 graden op de Wadden tot 32 in Limburg. Daarbij staat aan de kust een vrij krachtige wind. Morgen opnieuw zonnig en droog en ongeveer net zo warm als vandaag. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
4: Terwijl jij nog kan genieten van de zomer, zet Omroep Flevoland jouw bedrijf of organisatie in het zonnetje. Profiteer van ons all-inclusive aanbod en krijg er een gratis radiocommercial bij. Gun jezelf een zorgeloze campagne en laat jouw merk stralen op de radio. Ga snel naar regioimpact.nl/all-inclusive en doe mee met deze zomerse actie.
5: Waar mensen samenleven en samenwerken, raken ze in conflict. Dan hebben ze iemand nodig zoals jij. Iemand die niet alleen weet, maar ook doet wat rechtvaardig is. Iemand die ik verbind met wij. Ben jij zo iemand? Ontdek het op werkenbijderechtspraak.nl.
6: Dit hadden we veel eerder moeten doen. De maaltijdservice van Vers aan Tafel. Bereid met passie. En dat proef je. Gratis bezorgd. Ah, dan zul je hem hebben. Door onze vaste bezorger. Vers. Aan tafel.
7: Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken en van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
8: Bestel ook uw eerste maaltijdbox op versaantafel.nl.
9: Vers aan tafel!
7: Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.
10: Hoe leg je in het Bulgaars uit dat je startonderbreker op hol is geslagen? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En met ons lokale netwerk is hulp altijd dichtbij. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
11: Nu in het Centraal Museum. De tentoonstelling Gerard van Honthorst. In alles anders dan Rembrandt. Tijdgenoot van Rembrandt en een van de grootste schilders van de 17e eeuw.
12: Ontdek de Goudse Zomer. Beleef de historische binnenstad, struin langs grachten en prachtige gevels. Bezoek musea en kom sfeerproeven op de markt.
11: Nu in Utrecht. Gerard van Honthorst in alles anders dan Rembrandt.
12: Bewonder ook de 72 indrukwekkende gebrandschilderde ramen in de Sint-Janskerk.
1: Dit is Flevoland.
2: Goedemorgen. Het komende uur de lekkerste muziek.

0: Maak je klaar voor een zomer vol sfeer, muziek en meezingers. De komende zaterdagen vieren we Jordaan in de Polder. Het feest uit Lelystad. Voor het grote meezingfeest zie je de docu Sprookje in de Polder. Over twee jongens die hun droom lieten uitgroeien tot een knallend evenement. Direct gevolgd door de hoogtepunten van Jordaan in de Polder. Met optredens van onder andere Danny de Munk, Walter Kroes, Guido van der Graaf en Robert van Hemert. Van 4 juli tot en met 8 augustus, elke zaterdagavond. Zing mee en beleef het mee. Jordaan in de Polder, bij ons op tv.
1: De temperatuur is hoog en de

0: Goedemorgen, het weer in Flevoland. Vanochtend start bewolkt en droog. Er waait een matige noordoostenwind. In de loop van de ochtend komt de zon tevoorschijn en dan loopt de temperatuur op. Rond het middaguur is het ongeveer 23 graden. Vanmiddag is het volop zonnig en stijgt het kwik naar 27 of 28 graden. De zon schijnt met UV-index 7 en dit betekent dat je in 10 tot 20 minuten kunt verbranden. De wind waait uit het noorden tot noordoosten en is zwak of matig van kracht. Vanavond is het zonnig en in de nacht is het nagenoeg helder. Het kwik zakt naar 15 graden. Morgen is het opnieuw zonnig en wordt het wederom ongeveer 27 graden. Er waait zondagmiddag een matige noordoostenwind.
1: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Dit is Flevoland.
3: Goedemorgen.

Wil jij wereldberoemd worden in heel Flevoland? Kun jij goed zingen, een instrument bespelen? Of krijg jij iedereen moeiteloos aan het lachen met jouw moppen of cabaret? Dit is Flevoland geeft jou de kans om maximaal 5 minuten te schitteren in onze studio. Stuur een korte omschrijving van je act en wie weet ziet de hele provincie jou schitteren. Op radio, tv en internet. Mail naar openpodium@omroepflevoland.nl.

je klaar voor een zomer vol sfeer, muziek en meezingers. De komende zaterdagen vieren we Jordaan in de Polder. Het feest uit Lelystad. Voor het grote meezingfeest zie je de docu Sprookje in de Polder. Over twee jongens die hun droom lieten uitgroeien tot een knallend evenement. Direct gevolgd door de hoogtepunten van Jordaan in de Polder. Met optredens van onder andere Danny de Munk, Walter Kroes, Guido van der Graaf en Robert van Hemert. Van 4 juli tot en met 8 augustus, elke zaterdagavond. Zing mee en beleef het mee. Jordaan in de Polder, bij ons op tv.

0: bestaat 50 jaar en groeide uit naar 230.000 inwoners. En om dat te vieren krijg je nu 50% jubileumkorting op jouw radio- of tv-campagne. Neem snel contact op via reclame@omroepflevoland.nl. En groei net zo snel als Almere.
1: Bij Sluimer en Van Olst Uitvaartverzorging werken we vanuit het hart. Of u nu kiest voor een traditionele uitvaart, een creatieve invulling of een exclusief afscheid. Wij luisteren naar uw wensen. Kijk op sluimerenvanolst.nl. Uw uitvaartverzorger in Flevoland en op de Noordwest-Veluwe.
2: Welk boek lees jij deze zomer? Ga naar de Libris Boekhandel voor de historische roman De Wees van Westerbeek van Patricia Snell. Over vriendschap en de strijd om vrijheid in de jonge koloniën van weldadigheid. Koop lokaal bij Libris en op Libris.nl.
3: Vier de zomer met muziek in het Concertgebouw met de Vriendenloterij Zomerconcerten. Stap in de werelden van Star Wars, Inception, Harry Potter, Lord of the Rings en meer. Een zomer vol filmmuziekconcerten. Bekijk de agenda op concertgebouw.nl/filmmuziek en bestel je kaarten.
2: Vakantieboeken koop je lokaal bij Libris en op Libris.nl.
3: 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij op zomerconcerten.nl.
4: Kom nu naar één van de 8 Forza testcenters in Nederland en ontdek jouw nieuwe e-bike. Comfortabel, elektrisch en verrassend scherp geprijsd. Forza.nl. Oh, op die fiets!
5: De komende weken is het Hebbes bij Ben. Nu het eerste jaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten, niet voor 10, maar voor 5 euro. Combineer deze bundel met bijvoorbeeld de Samsung Galaxy A57. Ga snel naar Ben.nl.
6: Kom deze zomer naar het oudste museum van Nederland en ga mee op een ontdekkingstocht vol activiteiten voor alle leeftijden. Vier de zomer in Tijlers Museum in Haarlem.
7: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag: hebben we alles? Ook de ANWB onderweg-app met makkelijke navigatie, hotels en campings onderweg. En je ziet waar je goedkoop kan tanken of laden. Dus download die app en dan kun je eindelijk zeggen: vakantie! ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
6: Zomer in Tijlers. Surf voor het programma en tickets naar tijlersmuseum.nl.
8: Straks op de radio de lekkerste muziek.
9: Dit is Flevoland op Access for All kanaal 505. Nu het nieuws van 9 uur.
10: Dit is Martijn.
11: Supermarkt. De omgeving van die supermarkt is ruim afgezegd. Een man gijzelde de vrouw gisteravond rond 10 uur... in een winkel in de zuidelijke woonwijk Mariënvelde. Over zijn motief of de toestand van de vrouw is nog niets bekend. De politie zegt in contact te staan met de gijzelnemer. Apple is een rechtszaak begonnen tegen OpenAI. Apple beschuldigt het bedrijf van het stelen van bedrijfsgeheimen voor het ontwikkelen van ChatGPT. In de zaak worden 2 oud-Apple-medewerkers aangewezen als schuldigen. Het duo werkte aan producten als de iPhone en stapte daarna over naar OpenAI. Het bedrijf zegt in een reactie helemaal geen interesse te hebben in de bedrijfsgeheimen van Apple. In Lieren in Gelderland is gistermiddag een politieagent om het leven gekomen bij een aanrijding. Een vrachtwagen kwam iets na 1:30 in botsing met een personenauto. Inmiddels is duidelijk dat het gaat om een burgervoertuig waar agenten in zaten. Een van hen overleefde die aanrijding niet. De andere agent raakte zwaar gewond. De politie is op zoek naar getuigen van het incident. In het Verenigd Koninkrijk heeft prins Harry een zeldzaam bezoek gebracht aan de koninklijke familie. De ontmoeting wordt door Britse media de Royal Reunion genoemd. Harry en zijn vrouw Meghan namen hun 2 kinderen mee naar Highgrove House, een privéverblijf van koning Charles. Die ontmoeting is bijzonder omdat Charles zijn kleinkinderen al jaren niet heeft gezien. Harry en Meghan vertrokken 6 jaar geleden naar de VS en legden toen hun koninklijke taken neer. Het weer. De dag begint hier en daar wat bewolkt en mistig, maar het grijs verdwijnt snel. De dag verloopt verder uiterst zonnig en warm bij zo'n 23 graden op de Wadden tot 32 in Limburg. Daarbij staat aan de kust een vrij krachtige wind. Morgen opnieuw zonnig en droog en ongeveer net zo warm als vandaag. Dit was het NOS Journaal.
12: Urk FM.

0: Dit is het nieuws op Urk FM.
1: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. In Berlijn wordt sinds gisteravond een vrouw gegijzeld in een supermarkt. De omgeving van de supermarkt is afgezet. Een man gijzelde de vrouw gisteravond rond 10 uur... in een winkel in de zuidelijke woonwijk Marienvelde. Over zijn motief of de toestand van de vrouw is nog niets bekend. Rond het gebouw staan politievoertuigen, ambulances en brandweerwagens. De politie zegt in contact te staan met de gijzelnemer. In België zijn 5 jonge kinderen in het ziekenhuis beland na een bezoek aan een kinderboerderij. Daar liepen ze volgens de VRT begin deze maand een bacterie op, waardoor hun nieren niet meer goed werken. Het gaat om kinderen uit de provincie Antwerpen die bij een boerderij in Braschaat waren geweest. Omdat het niet met 100% zekerheid te zeggen is dat de kinderen daar ziek zijn geworden, doet de Belgische Gezondheidsdienst meer onderzoek. Wel zijn bij de kinderboerderij alle activiteiten met dieren voorlopig afgelast. Techgigant Apple heeft een rechtszaak aangespannen tegen OpenAI, de maker van ChatGPT. Apple beschuldigt OpenAI ervan bedrijfsgeheimen te stelen voor het ontwikkelen van ChatGPT. Volgens de aanklacht heeft OpenAI medewerkers van Apple aangemoedigd om vertrouwelijke informatie te delen. Taiwan heeft meer dan 14.000 mensen geëvacueerd vanwege de orkaan Bavi. Hoewel de orkaan vermoedelijk niet direct over het land zal trekken, zijn voorzorgsmaatregelen genomen, vooral vanwege de vele regen die wordt verwacht. Die kan leiden tot aardverschuivingen, modderstromen en overstromingen. Bavi raasde gisteren over enkele zuidelijke Japanse eilanden. Daar vlogen stukken puin door de straten en bij 24.000 huishoudens viel de stroom uit. Veerdiensten werden stilgelegd en honderden vluchten geannuleerd. Het weer, de dag begint hier en daar wat bewolkt en mistig, maar het grijs verdwijnt snel. De dag verloopt dan verder uiterst zonnig en warm, bij zo'n 23 graden op de Wadden tot 32 in Limburg. Morgen opnieuw zonnig en droog en ongeveer net zo warm als vandaag. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Urk FM.
2: A breathless drive on a downtown street.

0: Dit is het nieuws op Urk FM.
1: Dit is Martijn van Beek met het NOS Journaal. De Duitse politie heeft een einde gemaakt aan de gijzeling van een vrouw in een supermarkt in Berlijn. De gijzelnemer is overmeesterd en de gegijzelde bevrijd, zegt de Duitse politie. Volgens lokale media was de gegijzelde vrouw een cashière van de supermarkt in de zuidelijke wijk Marienvelde. De verdachte zou haar met een mes hebben bedreigd en sinds gisteravond 10 uur gegijzeld hebben gehouden. De omgeving van de supermarkt was afgezet en rond het gebouw in Berlijn stonden politievoertuigen, ambulances en brandweerwagens. Over het motief van de gijzelnemer is niets bekend. In de Democratische Republiek Congo is een Amerikaanse hulpverlener besmet geraakt met het ebola-virus. Volgens de Amerikaanse Gezondheidsdienst werkte de besmette persoon voor een humanitaire organisatie. De Congolese autoriteiten melden dat het aantal bevestigde ebola-besmettingen in het land nu is opgelopen tot 1830. Van hen zijn bijna 700 mensen overleden. De autoriteiten gaan door met het bron- en contactonderzoek om nieuwe besmettingen snel in kaart te brengen. Taiwan heeft meer dan 14.000 mensen geëvacueerd vanwege de orkaan Bavi. Hoewel die orkaan vermoedelijk niet direct over het land zal trekken, zijn voorzorgsmaatregelen genomen, vooral vanwege de vele regen die wordt verwacht. Die kan aardverschuivingen, modderstromen en overstromingen veroorzaken. Bavi raasde gisteren over enkele zuidelijke Japanse eilanden. Daar vlogen stukken puin door de straten en bij 24.000 huishoudens viel de stroom uit. Verder werden veerdiensten stilgelegd en honderden vluchten geannuleerd. De Filipijnen zijn ook niet direct getroffen, maar de jaarlijkse moesson, versterkt door orkaan Bavi, veroorzaakt daar wel slachtoffers. Filipijnse media berichten dat zeker 17 mensen zijn omgekomen door het natuurgeweld. Het weer, hier en daar nog wat bewolkt en mistig, maar het grijs verdwijnt snel en de dag verloopt verder zonnig en warm. Zo'n 23 graden op de Wadden tot 32 in Limburg. Morgen opnieuw zonnig en droog en ongeveer net zo warm als vandaag. Dit was het NOS Journaal.

0: is het nieuws op Urk FM.
1: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. De Duitse politie heeft een einde gemaakt aan de gijzeling van een vrouw in een supermarkt in Berlijn. De gijzelnemer is overmeesterd en de gegijzelde bevrijd, zegt de politie. Volgens lokale media was de gegijzelde vrouw een cashière van de supermarkt in de zuidelijke wijk Marienvelde. De verdachte zou haar met een mes hebben bedreigd en sinds gisteravond 10 uur gegijzeld hebben gehouden. De omgeving van de supermarkt in Berlijn was afgezet en rond het gebouw stonden politievoertuigen en ambulances. In de Democratische Republiek Congo is een Amerikaanse hulpverlener besmet geraakt met het ebola-virus. Volgens de Amerikaanse Gezondheidsdienst werkte de besmette persoon voor een humanitaire organisatie. Congo meldt dat het aantal bevestigde besmettingen is opgelopen tot 1830. Van hen zijn bijna 700 mensen overleden. De gezondheidsdiensten gaan door met het bron- en contactonderzoek om nieuwe besmettingen snel in kaart te brengen. Taiwan heeft meer dan 14.000 mensen geëvacueerd vanwege de orkaan Bavi. Hoewel de orkaan vermoedelijk niet direct over het land zal trekken, zijn voorzorgsmaatregelen genomen, vooral vanwege de vele regen die wordt verwacht. Die kan aardverschuivingen, modderstromen en overstromingen veroorzaken. Bavi raasde gisteren over enkele zuidelijke Japanse eilanden. Daar viel bij 24.000 huishoudens de stroom uit en werden veerdiensten en vluchten geannuleerd. De Filipijnen zijn ook niet direct getroffen, maar de jaarlijkse moesson, versterkt door de orkaan Bavi, maakt daar wel slachtoffers. Het weer, eerst hier en daar nog wat bewolkt en mistig, maar verder zonnig en warm. Zo'n 23 graden op de Wadden tot 32 in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Urk FM. Met ommekieken. Droge in de teet op zoek naar het Urkernijs van vroeger. Met Johan en Glacielle van Sloten. Dit is ommekieken.
3: Ja, hallo jullie allemaal. Het is inderdaad weer tijd voor een stap droge in de teet. We gaan dat vandaag doen naar een jaar in de jaren 80 en een jaar in de jaren 90. En dat laatste is komend uur het geval. Het was de laatste paar dagen mooi weer in West, maar vandaag een ding de zomer een stepje te roggen. Buien met onweer en het worden niet warmer dan 20 graden. Op televisie kijken we naar de Golden Girls, Willem van Oranje en Tros Triviant.
4: En nou in de bioscoop nog 1 keer lachen met de meest asociale familie van Nederland in Vlodder 3. Dit is het belangrijkste Urkernijs en muziek van maandag 3 juli.
3: Volgens mij was het
2: 1995.

0: Campman John uit 1995 in de top 40 van dat jaar, van die week waarin we nou leven, de week van 3 juli 1995. En als je dit al, laat ik zeggen, aparte muziek vond hem voor dat jaar, nou, er komt nog veel maar dit uur. Want 1995 was een heel bijzonder muzikaal jaar. Dit is Ommekieken op Urk FM. We gaan weer terug in de tijd. We zetten de hele tijdmachine van professor Barrabas zetten we weer flink terug naar 31 jaar geleden. In de zomer van 1995 was de zomer van de Urker visafslag. Want de plannen voor de Urker visafslag die domineerden de Urkpolitiek een groot deel van de jaren 90. Er was een felle debat in de gemeenteraad tussen vuur en tegenstanders van de privatisering en van de nabouw van de afslag. En de partijen stingen lijnrecht tegenover elkaar. De partijen in de raad die voor waren, hadden een kleine meerderheid. 8 zetels voor en er was een 7 zetels tegen. De SGP was een van de felle tegenstanders. Die vonden dat de nabouw financieel te riskant was. En nou met de visserijen economisch niet zo goed ging, was het helemaal een risico. Bovendien vonden ze dat de afslag op de haven hoorde en niet op het industrieterrein zoals het plan was. De Urkerhaven zou en moest een visserijhaven blijven. Met het vertrek van de afslag van de haven zouden de duren worden opengezet naar maar toerisme of andere activiteiten die niks met de visserij te maken hadden.
1: In de eerste week van juli kwam alles tot een hoogtepunt toen de gemeenteraad zou stemmen over de nabouw van die afslag. Maar op de dag waarop de allesbeslissende debat zou plaatsvinden, stapte Klaas Kofferman van gemeentebelangen tot ieders verbazing uit de gemeenteraad. Hij kon de druk die op hem en zijn familie gelegd worden door mensen van buitenaf niet maar aan. Hij was een van de 8 vuurstanders van de afslag, maar zonder zijn steun zouden de stemmen staken met 7 voor en 7 tegen. Er kon dus nog geen besluit genomen worden.
0: Tijdens dat debat, dat 3 uur duurde, trokken de verschillende partijen op night fel van leer tegen elkaar. Met Pieter Bos van de SGP in de hoofdrol. Volgens het Urkerland vonden de wethouders Stine Kramer-Brouwer van het CDA en Willem Baarsen van de RPF dat Bos het af en toe wat te bond maakte en dat ze hem af en toe, en ik citeer, moederlijk en vaderlijk vermaanden dat hij toch wel even rekening moest houden met de ervaring van zijn collega-raadsleden. Maar die vermaning hulp niet. Bos en zijn SGP bleven fel tegenstanders, net als CA85 en de UVP.
1: Maar het vertrek van Klaas Kofferman, 2 maanden voor zijn 25-jarig jubileum als raadslid, was het gesprek van de dag in de raad. Burgemeester Veninga zei in een toespraak voordat de raadsvergadering begon dat hij een schande vond dat een raadslid moest opstappen omdat hij zich zo geïntimideerd voelde. Dit is Urk onwaardig, zei de burgemeester. Een aantal christelijke waarden werden met voeten getreden in de discussie rond de visafslag. De met aard en mond belieden christelijke waarden werden niet teruggevonden en hoe er met elkaar is omgegaan. Er is ruimte voor schaamte en voor excuus.
0: Ja, heel duidelijke woorden dus van Veninga. Het besluit voor de nabouw van de visafslag kon op dat moment dus niet genomen worden, vanwege die 7 voor en 7 tegen. Maar uiteindelijk gebeurde dat wel na de zomer met die nipte meerderheid van 8 voor en 7 tegen. Zonger Klaas Kofferman dus, maar de Urke politiek bleef toch trekken. Later wordt hij weer raadslid en zelfs wethouder. In 2006 nam hij definitief afscheid van de Urk-politiek, nou maar dan 35 jaar. Ja, dat was een hele verwikkeling in de Urk-politiek, maar eigenlijk in die hele Urker-samenleving, want iedereen had er een heel duidelijke mening over. En die visafslag, die stond er uiteindelijk. Die stond er nog steeds zelfs. Dat was het eerste nice uit de kranten van juli 1995. Ze direct vanzelf veel maar.

0: La Bouche uit 1995 en Be My Lover sting op nummer 6 in de top 40. Kwam vanaf nummer 10. Dus dat was best wel een grote hit. En daarvoor Clashère, een van jouw favorieten van 1995?
1: Nou ja, eigenlijk helemaal niet. Want ik vind dat ik hem te vaak hoor. Want ik werk in de Jumbo en elke dag als ik werk dan hoor ik dit nummer wel. En dat is dan precies op het moment waar ik denk van, nou, wanneer ben ik nou klaar?
0: Dus jij hebt zelf over Hakuna Matata van Jimmy Cliff en Lebo M op nummer 19 in de top 40. En dat kwam uiteraard uit The Lion King, de succesfilm van dat jaar. We gaan weer naar het Nice, een opvallend gezicht in de Urkraven.
1: Ja, de 44 meter lange Kreuser Enchanter. Dit miljoenenschip was van een stienrijke Chileen die ermee over de hele wereld voer. Hij lag nou in de Urkraven omdat hij in Volnoven bij Huisman Shipyards een splinternijd schip liet bouwen dat nog veel groter en duurder was. Dat zou 2 jaar duren en om af en toe eens even bij de bouw te kijken, was het wel aardig om een schip achteraan te houden. Voor Ongerdak bijvoorbeeld, van de Chileen. Na de zomer zou het verhuizen naar Amsterdam.
0: Na 10 jaar, Eulen Kees en Annemarie Groot van de Bolder de mee op. De zaak hadden ze verkocht aan Jacob en Jannie Hakvoort, die de cafetaria onder dezelfde naam, de Bolder dus, zouden voortzetten. Een belangrijke uitbreiding van het assortiment waren de pizza's waarin Jacob en Jannie waren specialiseerd. Ze waren al eigenaars van een pizza-bezorgservice, Pizza Rapida. Dat zat aan de slenk, maar daar mogen alleen maar pizza's bezorgd en afgehaald worden. In de Bolder konden de liefhebbers ze dus ook opeten.
1: Het gebeurt niet vaak dat op Urk een kar gesloopt wordt. Sterker nog, het gebeurt eigenlijk nooit. Toch speelde dat idee in 1995 met de Reobotkerk in Wijk 8. De gereformeerde kerk, vrijgemaakt, wou in het Urkrad een naai kerk bouwen en op de grond van de oude kerk zou een appartementencomplex gebouwd kunnen worden. Sommige mensen uit de buurt zagen dat niet zo zitten en hadden bezwaren. En dat gold ook voor de RPF, 1CA85 in de gemeenteraad. Ook wethouder Willem Baarsen was stugen, maar uiteindelijk al het voorstel een meerderheid. In de appartementen stond er inmiddels al een jaar of 30.
0: Ja, we hadden het net over het politieke tumult over de visafslag en het vertrek van Klaas Kofferman. Er was daarnaast nog maar personeelsnieuws uit de gemeenteraad. Willem Hoekstra van het GPV zou in september stoppen met zijn rolswerk. Dat had hij aangekondigd in de raadsvergadering van vorige week. Hoekstra zat sinds 1982 in de raad en was ook wethouder geweest. In de raad zou Hoekstra opgevolgd worden door Freek Brouwer, die al een paar jaar actief was als raadscommissielid. En die Freek, die het nou net afscheid te nemen van zijn politieke loopbaan als raadslid en als wethouder. Ja, en die loopbaan die het dus ook zo'n 30 jaar duurt. Muziek uit de top 40 van een groep uit Amerika, de Cornells, en die had een heel bijzonder onderwerpen keuze voor de luizenplaat. Namelijk jongeren die weggelopen waren van huis. En eigenlijk was deze plaat een oproep aan dergelijke jongeren om toch maar weer eens contact op te nemen met het thuisfront. En dat in sommige gevallen nog positief gevolg had, want een bult jongeren kwamen weer bij luizenhouders terecht. De Cornells, 74, 75.

0: zo direct even nog muziek van Celine Dion, van Bryan Adams, van Clouseau. Maar wees eigenlijk, deze plot die typeert de muziek van 1995 toch veel meer dan welke plot dan ook. Love You More van Paul Elstak. Sting in de top 40 op nummer 2, net niet op nummer 1. Maar die horen hem wel hier in Ommekieken op RK FM. En ook de jongere generatie vindt hem geweldig, toch, Klaasjelle?
1: Jazeker, want het was ook het intronummer van de aardig bekende film onder de jongeren, New Kids Turbo.
0: En zo zie je maar, muziek waarvan je op dat moment misschien denken van, dat ben ik over een paar jaar alweer vergeten, dat blijft eigenlijk voor altijd rondhangen. Dat is toch wel mooi.
1: Ja, eigenlijk wel, ja.
0: Je hoorde de muziek misschien al van het internationale NICE, dat we altijd zo rond de half eeuwen, ook in 1995 was er NICE van Beutenurk. Sjelle, het begint met een oorlog.
1: Ja, die oorlog, dat was in Bosnië en die is nog lang niet voorbij. De soldaten die er namens de VN proberen de rust te bewaren, komen daar amper aan toe omdat ze steeds zelf honger vuurnemen worden duur, met name de Bosnische Serviërs. De Nederlandse blauwhelmen die in Srebrenica al maanden opgesloten zitten, hebben het steeds moeilijker. Dit weekend mogen wel 26 soldaten onder begeleiding naar Sarajevo, waar ze terug konden vliegen naar Nederland.
0: Het computerbesturingssysteem Windows zal binnen een paar jaar de absolute marktleider en wereldstandaard wezen in de wereld van de computers. Dat voorspelt de fabrikant ervan, het bedrijf Microsoft, vlak voor de lancering van de nieuwe versie van het systeem, Windows 95. Dit wordt in augustus gepresenteerd. Veel computerfabrikanten en al aangekondigd dat dit systeem, dat Windows 95 dus, standaard op luizen naaie computers wordt geïnstalleerd. Op dit moment staat Windows al op zo'n 70% van alle computers in de wereld.
1: Dan is die voorspelling dus uiteindelijk wel goed geweest.
0: Zeker.
1: Ook al, ja, qua Apple, die komt ook al wel redelijk in de buurt, denk ik.
0: Zeker, maar dat speelde in 1995 eigenlijk nog amper een rol.
1: Nee, dat was toen nog in de garage van Steve Jobs.
0: Zo ongeveer, ja.
1: De Nederlandse Sikko Mansholt is gestorven. Hij was jarenlang namens de PvdA actief als landelijk en Europees politicus, met als specialisatie de landbouw. Zo was hij in 1958 de allereerste Europese commissaris voor de landbouw. Hij bleef dat tot in de jaren 70, toen hij ook nog eens voorzitter van de Europese Commissie wordde. De hoogste positie die een Nederlandse politicus ooit had. De laatste jaren legde Mansholt zich toe op het milieu, omdat hij vond dat de landbouw te weinig rekening hield met de gevolgen ervan.
0: En het leek zo mooi. Een Mariabieltje in Brunsum in Limburg dat spontaan was gewoon kreten. Dat is heel bijzonder in de katholieke kerk. En er waren dan ook veel gelovigen die het beeldje met eigen ogen wouden aanschouwen. De huilende Madonna wordt gezien als een wonder. Maar een deskundige gooide toch wel wat roet in het eten. Waarschijnlijk was het simpelweg liem of hars dat in het ogen van het beeldje zat. En dat was zo'n smelten door de aanhoudende warmte van de afgelopen dagen. Dus helaas geen bijzonder wonder in Brunsum. De eigenaars van dat beeldje die hullen bij oog en beleggen vol dat het wel degelijk een wonder was. Tot zover het belangrijkste en meest opvallende NICE van Beutenurk van 3 juli 1995. Muziek uit de top 40, The Little River Band uit Australië. Hier is Forever Blue.

0: Bryan Adams met Have You Ever Really Loved a Woman op nummer 4 in de top 40 van 3 juli 1995. Dat is muziek van die dag. En nou gaan we weer verder met het Nice, het Urker Nice van diezelfde dag. Plezier.
1: Moeten oude luien het recht krijgen om een luizen kinderen 1 of 2 dagen per schooljaar in huis te houden? Noem het maar snipperdagen. Dat was de vraag die gesteld wordt met de jaarvergadering van schoolvereniging Reobot. Want, zo zijn een moeder van een paar schoolkinderen, je kreeg een direct een boete van de leerplichtambtenaar als je je kind er een dag in de neus houden om bijvoorbeeld een dag harder op vakantie te gaan. Maar tegelijkertijd geven scholen ook wel eens zomaar een vrije dag. De schoolvereniging vond het een origineel idee, maar kon het niet invoeren omdat het wettelijk niet mag.
0: Ze kwamen al jarenlang op de Urkermarkt, maar het bedrijf Siebenga Schoenen had deze week een primeur. Een luizenmarktwagen was ruim 20 meter lang en daarmee was het de allerlangste van heel Nederland. Siebenga kwam al sinds de jaren 40 op Urk en liet met die naaiwagen zien dat ze nog langer niet van plan was te stoppen met de zaterdagse rit van Wolvenga naar Urk. Pas in 2024 hul dat op, want toen stopte Siebenga Schoenen. En sindsdien is het toch een verleden tijd op de Urkermarkt.
1: Het leek maar een gewone sloot. Toch was een nabije sloot bij de Witte Zaandvlakte heel bijzonder. De wateraanvoerwerken was aangelegd door de provincie om ervoor te zorgen dat er maar vers water de Witte Zaandvlakte in en uit kon. Dat had meteen al effect, want er zwom veel maar vis in de sloot dan voorheen. Dat was te zien in het Urkerland, want meteen gingen een man of 15 poeren in de sloot.
0: Ja, en toch, de sloot legden we zelf nog steeds. Nog steeds ligt het een gewone sloot, maar kennelijk was hij zo bijzonder dat hij geen sloot was, maar wateraanvoerwerken. De Flip-orage van 1995 had Urk ook overspoeld. In de jeugd worden de eerste Urker Flippo-ruilbeurs gehouden voor kinderen en voor volwassenen die allemaal aan de stuken waren door het Flippo-virus. In het Urkeland een verslag van de beurs waarin bijvoorbeeld Ben van Urk en Abbe Brouwer worden voorgesteld als bedenkers van een ingenieus systeem waarmee ze heel veel Flippo's binnenholden. Ook Lea Mars worden geportretteerd. Ze was de dochter van buurtwerker Hans Mars, die namens Semeras van het Urkeland Flippo's ruilde. Maar ze gaf ook een paar Flippo's aan haar moe, Etty van Urk. Die kon ze gebruiken in haar fysiotherapiepraktijk voor kinderen met motorische problemen. En zo kwamen die Flippo's toch op heel bijzondere wijze van pas in 1995. Céline Dion, die was in 1995 heel erg populair, heel erg beroemd. En dat kon je ook wel zien aan de posities in de top 40 van haar platen. Want dit was een nummer 1 hit West. Think Twice van Céline Dion.

0: Maar overlopen week was het tijd voor de 9e Zobato toptoernooi. 12 teams met elk 10 sportieve basketballers. Eerst worden er 3 dagen vuurrondewedstrijden gespeeld voor een plek in de finales. Uiteindelijk gingen de tabellies van de gemeente en de kombuis naar de finale. De finale die helemaal in Amerikaanse stijl aan worden, werd uiteindelijk gewonnen door de kombuis. Van basketbal gaan we duur naar het hobbyvoetbal, want een citaat uit het Urkeland: opnieuw een dreun voor WDB. Dat was dus de titel voor de samenvatting van het hobbyvoetbal, terwijl de WDB het eigenlijk niet zo heel erg slecht ging. Ze stingen dordes in de eerste klasse, maar duur verlies tegen de Flux gingen early over de lui heen. Misschien wel een dreun, maar zie ik er niet op nijt een dreun.
1: En tot zover het sportnieuws. Ze trekt de nummer 1 uit de top 40 van 3 juli 1995. Eerst is hier Wakefield.

Wakefield op nummer 7 in de top 40 van 3 juli 1995. Dan de nummer 1 als laatste plot van dit uur. En dat is een bijzondere plot. Het is namelijk de plot die van Vangelis was. Hoe heet het? Dat was de plot van Vangelis dus. En dat was The Conquest of Paradise. En die sting op nummer 1. Het was een groot succes. Vooral dankzij een bokswedstrijd in Duitsland. Want die bokser die had deze muziek gebruikt als opkomstmuziek. Henry Maske heette die bokser. Die wordt de wereldkampioen. En dus wordt dit ook een groot succes in de Duitse hitparades. En dat sloeg over naar Nederland. Want in de week van 3 juli 1995 kwam hij op nummer 1 terecht en bleef er 10 weken staan.

0: is het nieuws op Urk FM.
1: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Bij de natuurbrand in het zuiden van Spanje is de afgelopen dagen zo'n 6600 hectare in de as gelegd. Een gebied groter dan Ameland. De brand in Catalonië brak donderdag uit. Inmiddels is duidelijk dat daarbij 12 mensen zijn omgekomen. 23 mensen worden vermist. Het gebied waar de branden woeden is slecht toegankelijk. Het is ruig terrein met veel verspreide huizen en ravijnen. Moeilijk bereikbaar voor zwaar materieel. Inmiddels zijn de weersomstandigheden in het Spaanse gebied wel verbeterd, waardoor de brandweer beter in staat is het vuur te blussen. In het zuiden van Berlijn heeft de politie een eind gemaakt aan een gijzeling in de supermarkt. Gisteravond bedreigde een man een kassière met een mes. Vanochtend drong de Duitse politie de winkel binnen en wist de vrouw te bevrijden. De gewapende man is opgepakt. In China zijn 1,8 miljoen mensen geëvacueerd vanwege de naderende orkaan Bavi. De orkaan is in kracht aan het afnemen, maar is nog steeds gevaarlijk vanwege de grote hoeveelheden regen die overstromingen en aardverschuivingen kunnen veroorzaken. Ook in Taiwan zijn duizenden mensen geëvacueerd. Bavi raasde gisteren over enkele zuidelijke Japanse eilanden. Daar vlogen stukken puin door de straten en bij 24.000 huishoudens viel de stroom uit. Ook de Filipijnen hebben last van Bavi. Daar is de jaarlijkse moesson versterkt door de orkaan. Daarbij zouden 17 mensen zijn omgekomen. De nieuwe AI-functie van Instagram is al na een paar dagen weer uitgeschakeld. Gebruikers konden afbeeldingen maken gebaseerd op foto's van mensen die daar niets van wisten. Daar kwam veel kritiek op. Instagrams moederbedrijf Meta zegt alleen dat het een creatieve tool was. Dan het weer. In het noorden en midden eerst nog wat bewolking. Verder zonnig en warm en 25 tot 31 graden. Ook morgen zonnig en warm. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Urk FM. Met Ome Kieke. Droge in de tijd op zoek naar het Urkernijs van vroeger. Met Johan en Klaasjelle van Sloten. Dit is Ome Kieke.
3: Ja, daar binnen we weer met een nijduur ommekieken. Dit uur gaan we het over een jaar in de jaren 80 eeuwen. Het was toen, op 3 juli, iets ergens in de jaren 80, half tot zwaar bewolkt met een temperatuur van zo'n 23 graden. Op de tv kijken we naar Michel Strogoff, het Zuiderzeespel, en naar sport. De finale van Wimbledon en 2 wedstrijden voor het WK voetbal in Spanje.
4: Kortom, dit is het Urkernijs in muziek van zaterdag 3 juli
2: 1982.

0: cd en over Fleetwood Mac. Dan heb je het vaak over Go Your Own Way en Dreams en Don't Stop, dat soort nummers. Maar ook in latere jaren heeft hij nog hele mooie nummers gemaakt. Dit is er een van. Hold Me kwam uit 1982 en dat is ook het jaar waarin we het komend uur even op terugkijken in dit programma van RKFM. En het sting op nummer 20 in de top 40 en dat weten we omdat we het originele gedrukte exemplaar van de top 40 meenemen. Ik hou het even voor de camera, mocht je dit online op de camera bekijken, dan zie je het er zitten. Elke week ging je naar platenzaak De Jong om die top 40 op te halen. Goeie oude tijd. 1982 dus. Een jaar waarin heel veel nice was. En dat begint op de Hofstee. 3 juli 1982 dus. De Hofstee die kreeg namelijk een opknapbeurt. Dat was volgens sommige winkeliers ook wel nodig. En ze hadden al een paar keer met het gemeentebestuur hierover gesproken. De gemeenteraad legde onder 30.000 gulden op tafel. Ook al kon er niet de hele Hofstee van worden aangepakt. Maar volgens wethouder Klaas Kofferman was er simpelweg niet maar geld. Maar we proberen het stukje bij beetje mooier te maken, Zeni.
1: De speeltuin onderaan de dek was er slecht aan toe. Na 30 jaar kon hij zelfs niet open in de zomervakantie, omdat er geen geld was voor toezicht en voor de nodige reparaties. Maar het Turk Land wist te melden dat er toch hulp kwam. Een groep moeders had zich opgegeven om allerlei klusjes te doen, zodat er volgens het Turk Land toch nog wipwapt en geschommeld kon worden deze zomer. Maar of de speeltuin het nog lang zou volhouden, dat bleef spannend.
0: Nou weten we het antwoord daarop vanzelf. En het antwoord was niet zo lang, want niet veel later sting er een naai school, de naai Wilhelmina School. Dat was later in de jaren 80. Het Urker Kinderkoor Klein maar Dapper mocht optreden voor koningin Beatrix. Dat gebeurde op 31 augustus. Dan is ze bij een bijeenkomst van oud-verzetstrijders in Havelte. En daar is Klein maar Dapper ook. Dus het valt te verwachten dat de koningin iets van dat optreden meekrijgt.
1: Elke week stond er in het plaatselijk Nijs weer een lange lijst van allerlei kleine criminaliteit, zoals inbraken en vernielingen. Niet leuk vanzelf, maar soms stond er ook een bericht in bij met een goede afloop. Zo was er in wijk 3 een buitenboordmotor gestolen, maar waarschijnlijk kreeg de dief speet van zijn dood. Later in de week bracht hij de motor weer keurig terug.
0: Ja, of wij kwamen vanzelf achter dat die helemaal geen boot hadden. En dus ook niks aan een buitenboordmotor hadden.
1: Of hij zag dat hij in de kraan sting en dat hij toch dacht van dat ik hem toch maar terugbreng.
0: Dat zou wel kunnen. Hier is Hot Chocolate.

0: Dat was net als in de film van Toontje Lager. Die stingen op nummer 35 in de top 40. En daarvoor hoorde je Girl Crazy van Hot Chocolate.
1: En die stingen op nummer 6.
0: Ja, we gaan verder met het Urkenijs.
1: Ja, inspraak van burgers bij een gemeenteraadsvergadering is anno 2026 heel normaal. Maar in 1982 besting het simpelweg nog niet. En dat vond SGP-raadslid Lau Korf maar gek. Hij zegt, de publieke tribune zit hier altijd vol. Laten we die mensen na afloop van de vergadering een zegje maar doen, zei hij. Wethouder Klaas Kofferman die vond het maar niks. Hij zegt, ik kreeg wel mensen op mijn spreekuur, maar dat binnen meestal dezelfde. En die kreeg ik dan ze direct ook nog hier nog eens een keer. Dat leek maar geen goed plan. En dat wordt dus al verscheurd.
0: In Tollebeek sting een bijzonder bord in de tuin van de neus. Gevaarlijk terrein voor hoorcommissies, ga terug. Het bord sting in de tuin van dominee Van der Meulen en was een knipogen naar hoorcommissies van andere kerken die naar hem wouden luisteren om hem te kunnen beroepen. En dat zou betekenen dat hij wel eens uit Tollebeek zou kunnen vertrekken. Niet alleen jammer voor de kerk in Tollebeek, maar ook voor SV Urk, want daar speelt de 32-jarige dominee al een paar jaar.
1: Maar uiteindelijk ging hij toch weg in 1984. Dus zijn maar ja, nog maar 2 jaar van hem kunnen genieten. In 1984 nam hij een beroep naar een andere plek aan. In de kraan van juli 1982 stingen 2 overlijdensadvertenties van kenmerkende dorpsgenoten. Althans, in de geschiedenis van Urk. Allereerst de advertentie van Wouter Kok. Hij was oud politieagent. Hij was in de jaren 20 van de vorige eeuw naar Urk gekomen. En dan was hij jarenlang de enige agent. We vonden ook de naam van Roelof van der Meulen. Hij was oud-directeur van de ULO en hij was heel veel oud. Hij was oud-scriba van de Grifmarkerk, oud-raadslid van de ARP, oud-vuurzitter van de Groene Kruis enzovoort. In 1973 ging hij met pensioen, waarna hij van Urk vertrok en hij overleed dus in juli 1982.
0: Een best opmerkelijk bericht, want burgemeester Buys moest bij de gemeenteraadsvergadering persoonlijk ingrepen tegen muziek bij de buren die nogal aardig sting. Raadslieden konden een kanger amper verstaan. Een belletje met de politie van Buys was de oplossing. De muziek bij de buren worden op last van de agenten uit te zetten.
1: Ja, dat is een bijzonder bericht, inderdaad. Een van de mooie dingen van muziek is dat het gelijk herinneringen oproept. Bijvoorbeeld een leuke of een mooie zoemerplaat, die als je die hoort, gelijk ook aan de zoemer doet denken. De plaat die we nu hebben, dat is daar een heel mooi voorbeeld van. In 1982 had Veronica een promotieactie onder de titel Veronica komt naar je toe deze zomer en daar hoorde dan deze muziek bij van James Last, Biscaya.

0: De Chaplin Band en Il Veliero. Ja, je zou denken, het is een Italiaanse groep, maar ze kwamen uit Limburg. Het nummer is wel van oorsprong Italiaans. Het kwam uit de jaren 70 en het wordt duur de Chaplin Band. Opnight op een nummer. En ook dit was zo'n nummer wat Il erg aan de Zoemerding denken. Daarvoor hoor je Biscaya van James Last. Die sting op nummer 19 in de top 40. En Il Veliero sting op nummer 25. Het is dit voor het Nijs van Beurtenark. Want ja, ook Beurtenark gebeurde we zelf het nodige op 3 juli 1982. Het was 1982, het ging slecht met de Nederlandse staatskas en dus moest er worden bezuinigd. Maar niet iedereen was er blij mee. Het schrappen van 8000 ziekenhuisbedden, dat was een van de plannen van het kabinet. Dat zou weliswaar 700 miljoen gulden opleveren, maar het zou ook 15.000 banen kosten in een verkleining van de ziekenhuiszorg. Bovendien zou een complete ziekenhuis moeten worden gesloten en dat zagen de vakbonden uiteraard niet zitten. Dit wordt absoluut nog vervolgd.
1: Het WK voetbal in Spanje liep langzaam naar zijn einde. De eerste opvallers waren er en daar zaten niet de meeste landen tussen. Zo worden Spanje en Argentinië op dezelfde avond uitgeschakeld. Vooral de wedstrijd tussen Brazilië en Argentinië is beroemd te worden. Niet alleen door het geweldige spel van de Brazilianen, maar ook door de afgang van Diego Maradona, die de sterren van het WK had moeten worden. Maar dat lukte niet, want hij moest met een rode kaart van het veld af.
0: Ik kan me nog steeds na al die jaren de woorden van de Nederlandse commentator herinneren. Dieper kan een afgang niet zijn.
1: 4 jaar later bewees hij zichzelf wel. Want toen werd Argentinië wel wereldkampioen. Op het WK van 1982 wordt Italië wereldkampioen.
0: Ja, en aan een sportevenement dat ook weer van start te gaan was de Tour de France. En die begon zoals hij 3 weken later ook zou eindigen, namelijk met Bernard Hinault in het geel. De Fransman won de proloog voor Gerry Kneteman. Aan het einde van de Tour sting Hinault dus nog altijd bovenaan, met op de 2e, 3e en 4e plekken 3 Nederlanders, respectievelijk Joop Zoetemelk, Johan van der Velde en Peter Winnen.
1: Maar Peter had dus niet gewonnen.
0: Nee. Hij heeft wel etappes gewonnen, onder andere op Alpe d'Huez. Dus hij was wel een winnaar, maar niet de winnaar van de Ile Tour.
1: Helaas niet. En de 39-jarige Wim Hazelaar uit Zwolle heeft een bijzondere prijs gewonnen. Hij is namelijk wereldkampioen bloemskikken geworden in Duitsland. Wim versloeg daarbij 2 concurrenten uit Engeland en Duitsland. Hij gebruikt zijn creatie Anjers, Rozen, Orchideeën en Riddersporen.
0: Dat was een bijzondere prestatie van hem.
1: Ja, inderdaad.
0: Dat je als bloemschikker in één keer wereldkampioen wordt. Ze trekt in het Nice uit het Arkeland van 1982. Hoorde je onder andere waarom burgemeester Buis in een ambulance terechtkwam en dat niet aardig vond. Dat hoor je zo dadelijk en nog veel meer. Nou, Roxy Music uit de top 40 van 82. Hier is Avalon.

0: 1982. En er was een naaie rage opgekomen. De rage van de nederpop, de Nederlandstalige pop van Doe Maar bijvoorbeeld. Toontje Lager hadden we aarder dit uur al. Dit was dus Doe Maar met Is Dit Alles. De plot ging van nummer 14 tot naar nummer 9 in de top 40. En later zouden er nog veel meer nederpopbandjes opkomen. Is Dit Alles? Doe Maar. De top 40 van 3 juli 1982. We gaan weer verder met het Nice. Er was sprake van een geheimzinnige koorts op Urk. De Rode Baarskoorts, althans, zo noemde het Urkeland het. Zoals je in sommige delen van de wereld wel eens een goudkoorts hebt, was er op Urk dus een koorts voor deze vis. Met allerlei soorten bootjes trokken poeders het IJsselmeer op om de rode baars te verschalken. En dat was een lucratieve zaak omdat de prijs van de rode baars op een hoog niveau lag. Zo waren er vissers, aldus het Urkeland, die vorige week besommingen van boven de 2000 gulden gemaakt hadden.
1: Urk had een naaie ambulance. De vorige was al 12 jaar oud en was aan vervanging toe. De naaier was een moderne wagen met allerlei moderne snufjes, zoals een zuurstofleiding en een machine om hartproblemen mee op te lossen. Opvallend aan de ambulance was dat die bijna helemaal betaald kon worden uit de opbrengsten van financiële inzamelingsacties onder de Urker bevolking. De bemanning van de ziekenwagen besteed uit alleen maar vrijwilligers, iets wat best wel uniek was in Nederland. Bij de officiële overhandiging van de ambulance worden Netterdon of burgemeester Buys onwel worden was. Dus hij worden vlug de ziekenwagen in de Sjoeft en met loeiende sirenes door Urk vervoerd. Nadat hij weer bij het Irene was aan de kummen, was hij vol lof over de naaiwagen. Je voelt haast niet dat je rijdt, was zijn reactie.
0: Het ging goed met de Urker Bibliotheek. Amper een half jaar nadat de BIEB van start begon was, kon vorige week al het 3000ste lid worden ingeschreven. Het was de 16-jarige Janita Visser van de Pyramideweg, die niets vermoedend de bibliotheek, toen nog naast de poort, binnenliep om zich op te geven, toen ze te horen kreeg dat ze het 3000ste lid was. In de meeste gemeenten is ongeveer 30% van de bevolking lid van de bibliotheek, maar op Urk wordt dat percentage nauw al old. Probleem wordt wel dat er zo direct waarschijnlijk niet genoeg boeken waren om uit te lenen. Er zijn er nu 12.000 en er moeten ze direct wel wat bij.
1: En een bijzonder verhaaltje in de krant. Een Urker student aan een bakkersopleiding in Zwolle was geslaagd en kon zijn diploma ophalen. Samen met zijn moeder ging hij naar Zwolle, naar de drok bezochte diploma-uitreiking. Maar er was wat geksloos. In zijn toespraak aan een docent het niet over meel, brood en gebak, maar over cement en specie. Het leek wel alsof ze bij de verkeerde diploma-uitreiking zaten. Maar ja, ze konden vanzelf niet zomaar tijdens de toespraak de zaal verlaten, dus bleven ze nog wel even zitten. In de pauze vroegen ze aan volk hoe dat nou zat. En inderdaad, dit was de diploma-uitreiking voor metselaars. Maar hoe zat het dan met het diploma voor de bakkers? Dat was gisteravond al uitgedeeld aan de geslaagden.
0: Ik hoop dat die bakker zijn diploma uiteindelijk wel altijd. Ja, het zou wel goed te kunnen worden. Maar het zou je maar overkomen. Dat je bij de verkeerde diploma-uitreiking zit.
1: Ja, inderdaad.
0: De zomer van 1982 sting in het teken van zomers muziek, want het was een hele mooie zomer. Dit is er ook een voorbeeld van. Een latere nummer 1 hit zelfs. June Lodge en Prince Mohammed. And Someone Loves You Honey.

0: gedrukte exemplaar van de top 40 van 3 juli 1982... dat we hier voor ons heen leggen in de studio van RKFM... kunnen we zien dat dit de hoogste binnenkomer was op nummer 13. Diep in mijn hart van André Hazes. Het is tijd voor de sport. Zullen we dat eens doen?
1: Ja, laten we dat maar eens eventjes doen. RK1 moest alweer beginnen aan de voorbereiding... want het officiële voetbalseizoen was begonnen. En dat begon dus niet tegen de meeste tegenstander. Want PEC Zwolle kwam naar het Prinses Wilhelmina Sportpark. En dan zou PEC ook nog eens in de lui zijn beste opstelling spelen volgens het Turkenland. Er beloofde ook veel publiek aanwezig te wezen. Ook al verscheen het pas op de dag zelf in het Turkenland.
0: Ja, en dan de uitslag.
1: Ja, de uitslag. En dat is best opmerkelijk, want we hadden het eventjes onderzocht. En het bleek dus pas 3 weken later in het Turkenland te staan. Dus of het nou gewoon zo laat erin is gezet of dat de wedstrijd is verplaatst, dat weten we niet. Maar wat we wel weten is dat het uiteindelijk 5-1 voor PEC Zwolle is geworden.
0: Ja, en dat die wedstrijd überhaupt te spuwd is, was nog wel een wonder. Want vlak daarvoor was PEC Zwolle failliet verklaard. En dat kwam toen allemaal goed. De club wordde eigenlijk op night opgericht. Ierde toen ook PEC Zwolle 82. En kon alsnog met het eredivisie seizoen 82-83 beginnen.
1: Overlopen zaterdag konden leden van de zwemclub de Luizen brevet weer aan. Ze konden zwemmen voor brevet 1, 2 en 3. 44 kandidaten dingen meer voor zo'n brevet, waarvan er 40 het haald hadden. 17 voor brevet 1, 7 voor brevet 2 en 16 voor brevet 3. Vanzelf stingen al die 40 namen ook in de krant, maar die kon ik hier ook niet allemaal opnoemen.
0: En terecht ook. Tot zover het sportnieuws. Als je goed luistert, dan heb je ook de muziek hoort die we daar wel eens bij gebruiken. Dat is deze muziek dus. En mocht je nou al vragen, van wie is die muziek ook alweer? Nou, die is van een plaat die op die week, of in die week, in de top 40 sting. Het is ABC en The Look of Love.

0: Nummer 30 in de top 40 van 3 juli 1982. Baby Makes a Blue Jeans Talk van Dr. Hook. Ja, dit was alweer ommekieken voor deze week. 1995 en 1982. Twee totaal verschillende jaren, Klazelle. Qua muziek en qua nice, maar wel interessant weer of niet?
1: Ja, zeker.
0: Ja. Rest ons nog de nummer 1 van 1982 te draaien. José.

0: Dit is het nieuws op Urk FM.
1: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Bij de natuurbrand in het zuiden van Spanje is de afgelopen dagen zo'n 6600 hectare natuur in de as gelegd. Dat is een gebied groter dan Ameland. De brand in de regio Andalusië brak donderdag uit. Het is inmiddels duidelijk dat daarbij 12 doden vielen. 23 mensen worden vermist. Het gebied waar de branden woeden is slecht toegankelijk. Het is ruig terrein met veel verspreide huizen en ravijnen, moeilijk bereikbaar voor zwaar materieel. Inmiddels zijn de weersomstandigheden in Zuid-Spanje wel verbeterd, waardoor de brandweer beter in staat is het vuur te bestrijden. De Duitse politie heeft een eind gemaakt aan de gijzeling van een vrouw in een supermarkt in Berlijn. De gijzelnemer is overmeesterd en de gegijzelde is bevrijd, zegt de Duitse politie. Volgens lokale media was de gegijzelde vrouw een kassière van de supermarkt in de zuidelijke wijk Marienvelde. De verdachte zou haar met een mes hebben bedreigd en sinds gisteravond 10 uur vast hebben gehouden. De omgeving van de supermarkt was afgezet en rond het gebouw stonden politievoertuigen, ambulances en brandweerwagens. Over het motief van de gijzelnemer in Berlijn is niets bekend. In China zijn bijna 2 miljoen mensen geëvacueerd voor de orkaan Bavi. Die veroorzaakte schade en overlast in de Filipijnen en Japan. En is nu via Taiwan bij de Chinese oostkust aangekomen. Er wordt gewaarschuwd voor veel regen, overstromingen en aardverschuivingen. 3 bruinvissen die dit voorjaar aanspoelden op verschillende plekken langs de kust zijn weer vrijgelaten in de Noordzee. Toen ze aanspoelden waren ze gewond. Eentje was door een zeehond aangevallen. SOS Dolfijn heeft de afgelopen tijd verzorgd tot ze sterk genoeg waren om ze weer vrij te laten. Dan het weer nog. In het noorden en midden van het land eerst nog wat bewolking. Verder zonnig en warm, 25 tot 31 graden. En ook morgen zonnig en warm. Dit was het NOS Show.
0: Urk FM, hou.

0: Dit is het nieuws op Urk FM.
1: Jelle Seubring met het NOS-journaal. De opperste leider van Iran, Mojtaba Khamenei, heeft opgeroepen tot wraak voor de dood van zijn vader, Ayatollah Ali Khamenei. Die kwam eind februari om het leven bij een Amerikaans-Israëlisch bombardement op Teheran. Afgelopen week werd hij tijdens een zesdaagse ceremonie bijgezet in een mausoleum. In een schriftelijke verklaring zegt zijn zoon dat hij en de andere slachtoffers zeker moeten worden gewroken. De nieuwe leider van Iran heeft zich nog altijd niet laten zien, ook niet bij de uitvaart van zijn vader. Bij de natuurbrand in het zuiden van Spanje is de afgelopen dagen zo'n 6600 hectare in de as gelegd. Dat is een gebied groter dan Ameland. De brand in de regio Andalusië brak donderdag uit. Het is inmiddels duidelijk dat daarbij 12 doden vielen, 23 mensen worden vermist. Inmiddels zijn de weersomstandigheden in het Spaanse gebied wel verbeterd, waardoor de brandweer beter in staat is het vuur te bestrijden. In China zijn bijna 2 miljoen mensen geëvacueerd voor orkaan Bavi. Die veroorzaakte schade en overlast in de Filipijnen en Japan en is nu via Taiwan bij de Chinese oostkust aangekomen. Er wordt gewaarschuwd voor veel regen, overstromingen en aardverschuivingen. En na verlenging op verlenging op verlenging valt dit weekend definitief het doek voor de musical Soldaat van Oranje over het leven van verzetstrijder Erik Hazehoff-Roefsema. De langstlopende musical van Nederland stopt na bijna 4000 voorstellingen. Bij de meeste mensen is de show vooral bekend om het feit dat hij na grootse aankondigingen over een potentieel einde keer op keer toch weer bleef spelen. Vandaag spelen de acteurs toch echt de laatste voorstelling voor publiek en genodigden. Morgen is de allerlaatste voorstelling in besloten kring. Het weer, in het noordwesten nog bewolking, verder veel zon en 28 tot 31 graden. Morgen weer veel zon en dan maximaal 32 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Urk FM.

0: dikkertje.
1: Dit is het nieuws op Urk FM.
2: Sit van der Linde met het NOS-journaal. De opperste leider van Iran, Mojtaba Khamenei, heeft opgeroepen tot wraak voor de dood van zijn vader, Ayatollah Ali Khamenei. Die kwam eind februari om het leven bij een Amerikaans-Israëlisch bombardement op Teheran. Afgelopen week werd hij tijdens een zesdaagse ceremonie bijgezet in een mausoleum. In een schriftelijke verklaring zegt zijn zoon dat hij en de andere slachtoffers zeker moeten worden gewroken. Ook de nieuwe leider van Iran heeft zich nog altijd niet laten zien, ook

0: niet bij de uitvaart van zijn vader. In China zijn 1,8 miljoen mensen geëvacueerd vanwege de naderende orkaan Bavi. De orkaan is in kracht aan het afnemen, maar nog steeds gevaarlijk vanwege de grote hoeveelheden regen die overstromingen en aardverschuivingen kunnen veroorzaken. Ook in Taiwan zijn duizenden mensen geëvacueerd. Bavi raasde gisteren over enkele zuidelijke Japanse eilanden. Daar vlogen stukken puin door de straten en bij 24.000 huishoudens viel de stroom uit. Ook de Filipijnen hebben last van Bavi. Daar is de jaarlijkse moesson versterkt door de orkaan. Daarbij zouden 17 mensen zijn omgekomen. De politie heeft bij Zevenbergse Hoek een wandelaar van de A16 gehaald, meldt Omroep Brabant. Hij liep over de vluchtstrook. Volgens de politie wilde hij bij een tankstation een broodje halen, maar vond hij het te duur. Toen besloot hij naar een supermarkt te lopen. De wandelaar heeft een boete gekregen. Drie bruinvissen die dit voorjaar aanspoelden op verschillende plekken langs de kust zijn weer vrijgelaten in de Noordzee. Toen ze aanspoelden waren ze gewond. Eentje was door een zeehond aangevallen. SOS Dolfijn heeft ze de afgelopen tijd verzorgd tot ze sterk genoeg waren om weer vrij te laten. Het weer: in het noordwesten nog bewolking, verder veel zon en 28 tot 31 graden. Morgen ook veel zon, dan wordt het maximaal 32 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Urk FM.

Sit van der Linde met het NOS Journaal. In Brazilië is een vrouw bevrijd die bijna haar hele leven zonder salaris in de huishouding van een familie had gewerkt. De vrouw van 62 was 55 jaar lang in dienst van 3 generaties van een rijke familie. Ze kan niet lezen, heeft geen bankrekening, vrienden of familie. De situatie lijkt volgens de autoriteiten op slavernij. De familie ontkent de beschuldigingen en heeft geschikt met het Openbaar Ministerie. Ze moeten een schadevergoeding betalen en een huis voor haar kopen. Ook krijgt de vrouw begeleiding om zelfstandig te kunnen leven. Polen richt een monument op voor slachtoffers van de massamoorden die Oekraïners pleegden in de Tweede Wereldoorlog. In Warschau komt een herdenkingsmuur met namen van de slachtoffers. Bij de moordpartijen op Poolse burgers werden tienduizenden mannen, vrouwen en kinderen vermoord. De bloedbaden van 83 jaar geleden leiden nu weer tot spanningen tussen de buurlanden, omdat de daders van toen in Oekraïne als helden worden gezien. Zij vochten later in de Sovjet-Unie voor een onafhankelijk Oekraïne. De brandweer ziet liever niet dat mensen jerrycans vol benzine gaan tanken in het buitenland. In Zeeland gebeurt dat veel, meldt Omroep Zeeland. Hoewel het niet verboden is, kleven er risico's aan, waarschuwt de brandweer. Zo kan er brand ontstaan en is het inademen van benzinedampen slecht voor de concentratie van automobilisten. De Amerikaanse schaatser Jordan Stoltz breekt met zijn trainer. Stoltz, die dit jaar 2 keer goud won op de Olympische Spelen, trainde al 8 jaar bij Bob Corby. Stoltz heeft mooie woorden voor zijn coach, maar zegt ook dat hij naar de lange termijn wil kijken, met het oog op de Spelen van 2034. Trainer Corby zegt geschokt te zijn door het besluit. Hij zegt niet te zijn geraadpleegd. Het weer, vannacht koelt het af naar een graad of 15. Morgen opnieuw een dag met veel zon. Het wordt 23 graden in het noorden, 28 in het midden van het land en 30 tot 32 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.